0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: even mee.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorrel Negens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor de vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Vielen tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algerabrug de N210 vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Dit is Rondje Regio. Yeah. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits. Rondje Regio. Yeah.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van hun bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond, heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat, won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en hier en daar rijdt het wat langzamer, maar echt enorme files staan er gelukkig nog niet in de regio. Wel op de A4 wordt er langzaam gereden richting Amsterdam, tussen knooppunt Prinsloosplein en Zoeterwoude, 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A20 richting Gouda staat in het lijstje, tussen Rotterdam en Moordrecht, ongeveer 10 minuten. En het is druk bij de Algerabrug, de N210, vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Hij is deels weer open na een groot onderhoudsbeurt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL op DAB+. Half aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Onder andere nog eentje op de grens van de regio eigenlijk. Bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Een file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude 10 minuten over 7 kilometer. En tenslotte de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. File tussen Hoogmade en Leidschendam 6 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan een paar opvallende files. Allereerst de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Hoofdvliet gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Roelof Arendsveen. Verder drukte nu op de A44 naar Den Haag. Vanuit Amsterdam file tussen Leiden en Wassenaar. 3 kilometer, dik een kwartier. En dan de N222 Naaldwijk-Rijswijk. Vanaf Kwinshul file tot aan Den Haag, de zuidkant. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16 Hoven, een file van een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond, heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat, won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jong uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Coral Negens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar. Volgt dan de A44. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Het is 10 uur geweest. Je luistert naar Ludo. Welkom, het is maandag. Het is de koffieshow. Met Frank Verkooyen en Sidney Junior. Zometeen naar Frans Duits en Lange Frans.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
7: Ja, zingt ze mee!
0: Nu

0: Frank Verkooyen en Sydney Junior. Onze liefde is over. En Frans Duits en Lange Frans, die hoorde je ook nog. En Tour de France met Hey Fransie. Hey, welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow na het hele drukke weekend in onze regio. Met Pride Leiden, Dorpsfeest op Scheest, de Jaarmarkt in Leidendorp. De vriendenfeesten in Leidendorp. En bij die vriendenfeesten hadden we gisteren natuurlijk Unity NL on Tour. Misschien stond je er ook nog wel in het publiek. Wat was het gezellig en wat hadden we een mazzel met het weer. Ja, en heel veel leuke artiesten. Pascal Redeker, de Alpenzusjes, Marco de Hollander, Ferry de Lits, Gian Lucas. Ze stonden er allemaal op het podium. Bram Bongers. En mocht je het gemist hebben, niet woensdag, maar die woensdag en woensdag daarna zie je een aflevering van Rudo vanaf die vriendenfeesten in Leiderdorp. En nu weer gewoon die werkdag starten met de lekkerste muziek en een lekker bakje koffie. Doe jij de koffie, doe ik de muziek. En die is van Jan van Est, Mike Kersteeg en Theodor.
1: Rudo!

0: Mike Verstegen, een hartslag van je heupen bij Unity NL. Waar het een spannende dag is voor David en Pooji Nieuwenburg. De ondernemers uit Zoeterwoude krijgen vandaag het predicaat hofleverancier. Vanmiddag om 3:00 is er een feestelijke receptie in de Hooglandse Kerk in Leiden. Ja, genoeg reden om even te bellen met David. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudo.
0: Ja, je klinkt nog zelfverzekerd en niet echt heel erg gespannen. Het is toch een bijzondere dag. Jullie worden vandaag hofleverancier. Wat doet dat met jullie dan?
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Het zijn 5 generaties Nieuwenburg in 1 rechte familielijn. Dat is echt bijzonder. Ja, daar gaan we wel genieten vandaag.
0: En vandaag is dan die dag, maandag 7 september 2026. Ja, hoe voel je je dan aan zo'n voorochtend, voor die middag waarin dat gaat gebeuren in de Hooglandse Kerk straks?
1: Ja, hoe voel je?

0: blij. Ook een klein beetje gezonde spanning natuurlijk. Maar het meeste is voorbereid, is klaar. Nog een paar kleine dingetjes en dan gaan we gewoon ervan genieten van deze mooie dag. Het is een mooie dag.
1: Zijn jullie, ja, nou, de zon schijnt, dat sowieso. Maar zijn jullie dan nu vandaag nog aan het werk of ligt het bedrijf stil?
0: We beginnen allemaal wat later. En aan het werk. Onze medewerkers gaan de mensen verzorgen in de Hooglandse Kerk. Dus ja, dat is eigenlijk wel werk.
1: Jullie zijn ingehuurd.
0: Jullie
1: zijn ingehuurd voor je eigen feestje.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, want even voor de mensen die... wij kennen elkaar. David en Poetje Nieuwenburg. Eigenlijk wel bekende namen. Zeker in de ondernemerswereld in Leiden. Voor de mensen die nu deze naam voor het eerst horen. Wat doen jullie eigenlijk vanuit de Nieuwenburg-sfeer?
0: Vanuit Nieuwenburg-sfeer vrij breed. Maar het grootste gedeelte zijn wij evenementen aan het opbouwen en decoreren. Voorzien van mooie dingen. Tafels, bloemenplanten. Alles om een mooie sfeer te maken.
1: Ja, dat doen jullie dus al 125 jaar. Dat kan van kleine partijen gaan. Maar het zijn ook hele grote zalen, hè, die jullie inrichten.
0: Ja, dat kan ook. Van een klein bloemetje tot alles erop en eraan. Complete bruiloften. We werken ook voor de Olympische Spelen. NSC, NSF. Dat is een leuke klant van ons. Farmacie. Ja, heel erg divers. Er is geen dag hetzelfde.
1: Wist je dat deze dag eraan zou komen? Want als je dan zoveel generaties al doorgaat, dan komt op een gegeven moment dat predicaat. Ik wil niet zeggen vanzelf, maar die komt natuurlijk dan wel steeds meer in zicht. Is dit iets waar jullie al jaren naartoe leven?
0: Ja, zeker. We hadden het bij 100 jaar al kunnen doen. Toen hebben we ook een receptie gehouden in de Hooglandse Kerk. Toen vond ik het allemaal een beetje heel veel werk. Had ik nog niet de rust daarvoor. Nu hadden we de rust gevonden om het op ons gemak aan te vragen. Het duurt 9 maanden. Dat je het hebt, dus je moet echt op tijd zijn. En het mag alleen bij 100 of 125 enzovoorts. Dus het was het jaar daarvoor. En God, ik word ook een dagje ouder. Ik denk, mooie kroon op mijn werk. Vandaar.
1: Ja, en staat de opvolging alweer klaar? Gaat het na jullie door?
0: Waarschijnlijk staat de opvolging klaar.
1: En dat blijft gewoon in de familie dan ook?
0: Dan blijft het in de familie. En zelfs met de Nieuwenburg enzovoorts, ja.
1: Ik wens jou en Poetje vanmiddag heel veel plezier. Wij zijn erbij met het Centraal Plus nieuws. Dus morgenavond ook te zien bij ons op televisie hoe dat predicaat aan jullie wordt uitgereikt. David, succes vanmiddag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Fiesta, Amatosa van Alex is een Unity NL regio hit. Die hoor je sowieso de hele dag door hier. Maar 's ochtends om 7 uur en 's avonds om 7 uur hoor je gewoon een half uur rondje regio met alleen maar Unity NL regio artiesten. Zometeen na het nieuws van 11:30, meer muziek hier. Gerard Joling, Zing met me mee. En ook Jeroen van der Boom met Welkom in mijn hart.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De Rodeo Stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Gerard Joling, zing met me mee bij Unity NL. Het is vandaag 7 september, de verjaardag van Gracie Abrams, Amerikaans singer-songwriter 27. De Nederlandse dammer Jan Groenendijk, 28. Die zegt altijd als hij verliest, gadverdamme. Verder is het Evan Rachel Wood, Amerikaanse actrice 39 geworden. En Alyssa Diaz, Amerikaanse actrice 41. Do, zangeres, vandaag 45. En het is ook de verjaardag van Shannon Elizabeth. Actrice is 53 geworden. En Marcel Desailly is ook jarig, Frans voetballer, vandaag 58. Cabaretier Peter Heerschop, die is 66. En actrice Carla Honing is 69 geworden. En de laatste jarigen die ik voor je heb is Julia Kevner. Of zijn Julia Kevner, actrice 76. En Gloria Gaynor van Never Can Say Goodbye, die is ook 77 geworden. Wat of niet ook, die is 77 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen.

Ja, per gisteren bijna in de sloot geduwd bij Park de Houtkamp in Leiden-Dorp. Ja, na haar optreden zat Laura Heigel op een brugleuning... om nog even een leuke fotoshoot te doen. Ben ik op de afgerend en ik dacht, zal ik er... Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen natuurlijk. Hè. Kijk nog even naar het weer. Vandaag kans op een paar buien, maar het is ook zonnig. In de loop van de middag komen er wel de weer zonnige periode terug. Maar het kan dus gaan regenen. 25 graden vandaag, hartstikke lekker. Morgen bewolking en regen. En de temperatuur zakt dan naar de 18 graden. Woensdag ook nog buien. Vanaf donderdag lijkt het weer wel weer wat beter te gaan worden. En hebben

Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht bij Unity NL aan het einde van de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar om 5 uur vanmiddag. Dan is Elmer er weer met een

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity

0: Die van jou.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen. En mede doordat het paard op adem moest komen, duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1 uur 's nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen. En mede doordat het paard op adem moest komen, duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. Hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1 uur 's nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. Hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1:00 s'nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leidendorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. Hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1 uur 's nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Oké dan. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstra School in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd. En ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar. En volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer 1 melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden er in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten op onthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Tientje.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd. En ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar. En volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van P2000Leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer één melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. De spits is begonnen en dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 12 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag wordt langzaam gereden tussen Nieuwegein en Woerden. 10 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven. 5 kilometer en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223 Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van Unity NL. Vandaag maandag, het is 7 september. Even na 5 met nu Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.

0: ik moet zeggen, het is een bijzondere titel. Ik hoor niks geks op naam van Tino Martin en Billy Dans. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Einde van de werkdag. Vandaag een warme dag. Temperatuur opgelopen tot boven de 25 graden. In de studio, ja, het kan eigenlijk niet makkelijker. Het is gewoon Jan.
1: Yes.
0: Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, misschien de vraag die je, ik denk, iedere dag wel krijgt. Gewoon Jan. Was dat een naam waarvan je dacht, dit gaan we gewoon doen?
1: Nou, het is natuurlijk, ik ben een gewone jongen, laat ik het zo maar zeggen. Gewoon nuchter. En toen ik 2 jaar geleden dacht, nu wil ik echt actief met zingen bezig gaan. Toen liep ik op de Nijmeegse Vierdaagse. En toen vroeg ik eigenlijk een beetje aan voorbijgangers. Wat zou nou eigenlijk een naam bij mij zijn? Nou, hoe heet je dan? Ja, Jan. Nou, gewoon Jan. Toen dacht ik, ja, eigenlijk, ja, perfect.
0: Ja, ben ik weer even nieuwsgierig. Wat is dan je achternaam? Stel nou dat je die naam had gekozen. Hoe had het dan geklonken?
1: Dan is het Rutgers.
0: Jan Rutgers.
1: Ja.
0: Had op zich ook wel gekund, alleen dan denk ik meer aan een soort van vertegenwoordiger of zo.
1: Ja, nou, op zich is dat een beetje wat ik doe ook in mijn dagelijks leven. Maar je hebt ook de Rutgers Stichting, een grote stichting seksualiteit. En dan denk ik, nou, daar blijf ik buiten.
0: Ja,
1: dan blijf ik gewoon Jan.
0: Dan dus gewoon Jan.
1: Yes.
0: Nou, ik moet zeggen, het is wel weer een naam waarvan je zegt, dit onthoud je wel makkelijk.
1: Ja, eens. Ja, en dan, maar toch als mensen dan vragen, hoe schrijf ik dat? Dan zeg ik, ja, gewoon Jan. En dan schrijven ze Jan. Omdat ik zeg gewoon Jan.
0: Ja,
1: dus dan vergeet je dat gewoon erbij te zetten.
0: Ja,
1: dus,
0: dat het niet met dubbel N is of met een Griekse I of zo.
1: Ja, nee,
0: hey, betekent dat inmiddels in jouw woonplaats Arnhem, waar jij dan vandaan komt, dat als je op straat loopt, dat zou ik wel zeggen, hey, gewoon Jan?
1: Nou, dat valt mee. Her en der een keer, maar het mag meer, moet ik eerlijk bekennen.
0: Hey, maar wat doe je dan naast het zingen? Je zegt, die baan als vertegenwoordiger, die past ook wel bij mij.
1: Ja, klopt. Daarnaast heb ik een eigen bedrijfje, een adviesbureau in duurzame energie. Daar doe ik een beetje de vertegenwoordiging. Dus actief mensen, bedrijven benaderen om klant te worden, even zo gezegd. Dus dat is wel vertegenwoordiger, zeg maar.
0: Ja,
1: ja.
0: Hey, en dan 2 jaar geleden besloot het roer een klein beetje om te gooien om liedjes te gaan maken en het eigenlijk voor jezelf, noem het, een beetje serieus op te gaan pakken.
1: Ja, klopt inderdaad. Lang geleden, vroeger, toen, in de gulden tijd, toen heb ik wel gezongen. Gewoon met een paar maatjes, gewoon onderling een beetje a cappella. En toen moesten we 1 keer optreden op een open podium. Nou, en het ging net, zeg maar. Het zweet kwam overal uit. En ik dacht, ja, dit ga ik nooit meer doen.
0: Welk liedje deed je?
1: Zo eng. Het was iets van Boys to Men.
0: Dat is ook echt compleet wat anders.
1: Compleet wat anders, inderdaad. En ik dacht, dit ga ik nooit meer doen. Dat vind ik veel te eng. Tot 2 jaar geleden, inderdaad, tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Toen zag ik iedereen een hele goede coverband. En toen dacht ik, ja, ik wil dat gewoon zelf doen. Maar dan wel mijn eigen muziek maken. En zing ik misschien net iets minder, maar gewoon een goed eigen nummer maken. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Oké, maar hoe heb jij uiteindelijk dan die angst overwonnen? En was het niet zo de eerste keer bij een optreden dat je weer op dat podium stond? Knikkende knieën, trillende handen?
1: Ja, op zich wel. Maar ik heb natuurlijk door schade en schande wordt men wijs. Heb ik natuurlijk de nodige levenservaring. En gemerkt, ja, je moet jezelf soms voor de leeuwen gooien. En het doet soms pijn en het is lastig en het is doorbijten en je gaat door. Dat heb ik meegenomen in de muziek. En ja, ook daar merkte ik, ja, dat is wel even zenuwen. Maar daar moet je gewoon doorheen. En dan gaat het steeds beter.
0: En wat was nou dat eerste optreden? Wie dacht, gewoon Jan, die moet ik binnenhalen, die moet ik gaan boeken?
1: Ja, nou, het eerste heb ik zelf georganiseerd. Dus ik weet niet of dat meetelt. Maar ik dacht, ik huur zelf een kroeg af en 2 zangers erbij gehaald. Inclusief mezelf. En daar een Hollandse avond van gemaakt. En later, zeg maar, degene die me als eerste echt inhuurde, dat was een bedrijf in Eindhoven. Die dacht daar voor een bedrijfsfeest. En dat was heel gezellig.
0: Ja, ja, en zo is dat uiteindelijk allemaal gelopen.
1: Ja.
0: Nu 2 jaar verder, er zijn liedjes uitgekomen. En als ik jou nu ga vragen, wie is jouw grootste inspiratiebron qua artiesten? Is er iemand waarvan je zegt, met een schuin oog kijk ik daar toch stiekem altijd wel een beetje naar?
1: Niet zozeer als inspiratiebron qua nieuwe muziek. Maar ik kijk dan wel naar, uiteraard, ja, André Hazes. Iedereen zal het zeggen. Maar dat vind ik echt wel geweldig. Tino Martin vind ik top. Waar ik mee begonnen is, zijn de nummers van Julio Iglesias. Die ik vertaalde, zeg maar. Of eigenlijk waarin ik de muziek gebruikte en zelf een Nederlandse tekst erop verzon. Dus zo ben ik eigenlijk, zeker Julio Iglesias, heb ik aardig wat nummers ook wel kapot gedraaid.
0: Ja, tof. Nou, ja. Dan kunnen we elkaar in ieder geval de hand geven. Want Julio, ja, ik vind dat dus heerlijk om in de auto aan te zetten.
1: Ja, ik ook. Geweldig.
0: Iedereen lacht me altijd uit hier ook op de redactie van Unity NL. Maar Julio, ik vind dat heerlijk.
1: Ja, hey, we kunnen Unity ES gaan starten dan in Spanje misschien.
0: Nee, hey, dat kan ook nog.
1: Ik ben het met je eens. Iglesias is gewoon top.
0: Is altijd lekker.
1: Ja.
0: Hey, en qua liedjes zelf, wat is nou echt jouw favoriete plaat om te doen op het podium?
1: Dat is toch Do It. Dat is mijn laatste eigen nummer. Laat ik dan zo zeggen, als ik kijk naar mijn eigen muziek, is het Do It. En anders is het toch Hazes. Een medley van Hazes doet het natuurlijk altijd goed. En wat dat is, een beetje verliefd op kleine jongen of wat dan ook. Maar daar gaat iedereen natuurlijk altijd vol mee. En ja, dat maakt het extra lekker als iedereen meedoet.
0: Ja, gewoon echt die gezellige meezingers. Die liedjes waar je meteen vrolijk van wordt. En waarvan je het idee hebt, ik sta nu in die bruine kroeg.
1: Yes.
0: Hey, we gaan het zo meteen over Do It hebben. Want dat is de nieuwste van Gewoon Jan. Ook Span komt eraan. Fout 3 keer. Nou, Gewoon Jan, dit is Parijs.

0: Eigenlijk kan je hem op twee manieren afkondigen. Of fout drie keer, of gewoon andersom. Dan is het drie keer fout. Spang, die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor gewoon Jan met Parijs. Het is de hoofdstad van Frankrijk. De stad van de liefde. En ja, velen zeggen ook wel de mooiste stad van Europa.
1: Ja. Ja, weet ik niet hoor. Daar ben ik het niet per se mee eens.
0: Of zeg je, dat is dan toch gewoon voor mij Arnhem?
1: Nou ja, nee, dat ook niet per se. Maar ik heb het in Arnhem wat lekkerder dan in Parijs, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er niet vaak geweest, maar ik vind het geen leuke stad. De Eiffeltoren is prachtig. Het is een beetje de romantische jus die er overheen zit, zeg maar. Maar
0: Stel nou dat jij zomaar op het vliegtuig mag stappen, of in de trein of in de auto naar een bestemming. Wat zou dat worden bij jou, Jan?
1: Dan zou ik zeggen Cuba.
0: Oké, als dat mag. Ja. Dan gaan we echt gewoon meteen weer.
1: Ja, anders gewoon Barcelona. Als het gewoon hier redelijk dichtbij is, dan is het Barcelona.
0: Oké, een stukje vriendelijker en een stukje kleiner dan in ieder geval Parijs.
1: Ja, eens. Nee, dat vind ik wel leuk. Barcelona vind ik echt wel een stuk leuker dan Parijs.
0: Hey, een paar weken geleden is jouw nieuwe liedje uitgekomen. En voor jezelf heb je de lat hoog gelegd. Je bent naar Vredeveld en Russen toegegaan. Studio waar heel veel artiesten liedjes opnemen. Ja. Wat was de boodschap voor de mannen?
1: Goeie. Maken nummer 1 hit is natuurlijk een te makkelijke boodschap. Maar het is wel de reden. Mag ik dat vertellen hoe ik bij ze ben gekomen?
0: Jazeker.
1: Ja? Ik zag dat ze een bijeenkomst hadden in Groningen. Dat is denk ik anderhalf jaar geleden ongeveer. Over de hit van Yves Berend natuurlijk, Terug in de Tijd. Daar hadden ze een lezing op een ondernemersavond. Toen dacht ik, nou daar ga ik naartoe. Dan wil ik het verhaal wel eens horen. En dan wil ik even kennis met ze maken. Enzovoort, enzovoort. En toen was ik zelf ongeveer een half jaar bezig. Dus nou ja, dat was leuk. Dat was een leuke avond. En zo heb ik kennis gemaakt. En inderdaad heb ik mijn nummer ook laten horen. En om feedback gevraagd. En ze stonden heel open. Ze zeiden van oké, dat vinden we ook leuk om te doen. En we kunnen wel een keer samen kijken of we wat kunnen maken. En zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dat heeft best lang geduurd voordat er uiteindelijk een gaatje gevonden werd. En toen was het inderdaad, ze gaven mij aan, oké, wat is ongeveer het genre wat je leuk vindt? Welke stijl? Dan had ik een beetje Robert van Hemert, Mona Lisa. Nou, dat soort nummers allemaal. En daar kwamen zij, ze hebben dit nummer voor mij geschreven inderdaad.

0: aan. Ja, ik vind het ook een stevig nummer en inderdaad ook hitwaardig. En dat hoor ik ook van de mensen om me heen. En natuurlijk is dat altijd een beetje gekleurd, hè, wat mensen dan aangeven om mij heen.
1: Ja, zijn die altijd positief? Vinden ze alles leuk wat je doet?
0: Nou, niet alles, maar vaak geven ze dan achteraf aan dat ze misschien toch iets positiever waren destijds dan dat ze dan nu over een nummer zijn. Maar ik merk gewoon wel dat de reacties nu over dit nummer, doe het, ja, die zijn echt wel lovender, zeg maar, dan op overige nummers. Ja, dan ga ik daar maar in mee.
1: En wie zijn er dan echt belangrijk? Wie in jouw directe omgeving kunnen er kritisch zijn en zeggen, nou Jan, dit moet je niet doen, of misschien moet je dit toevoegen?
0: Ja, dat zijn toch een paar maatjes van mij. Mijn moeder en mijn oudste dochter, die is zeer muzikaal. En die gaat daar ook wel goed eerlijk in. En al dan niet met gesprekbeen.
1: Ja, die zegt gewoon, pap, wat je nu gedaan hebt, dat kan echt niet.
0: Ja, want ik heb wel vaker nummers die ik dan zelf maak. En dan soms is dat leuk. En vaak vind ik dat zelf ook leuker dan dat zij dat vinden. En dan word ik wel met de neus feiten gedrukt dat het zo leuk inderdaad niet was.
1: Hey, en merk je dan verschil? Want je bent dan nu bij Vredeveld en Rusje in de studio geweest. Is dat anders dan de andere liedjes die je hebt opgenomen?
0: Ja, ik merk, in dit geval merkte ik echt dat ik ook gewoon in de studio zelf, zeg maar, wat tips meekreeg. Waarin Jeroen Rusje, zeg maar, die zingt dat dan ook voor, zeg maar. Dus die doet, als hij bepaalde noten gehaald wilt hebben of een bepaald ad-lib wilt hebben, dat doet hij voor wat je kan zingen, zeg maar. En dat is heel fijn. Dus dan stuurt hij even de juiste richting in. En dat werkt gewoon super lekker.
1: Ja, dan weet jij gewoon hoe je hem in moet koppen en dan komt het vanzelf.
0: Ja, precies. Dus dat is wel heel relaxed.
1: Hey, qua thema, Doe Het. Wat is de betekenis achter het liedje? Waar zing je echt over?
0: Ja, goede vraag. Aangezien ik hem niet zelf heb geschreven, zeg maar, moet ik naar de tekst toe leven. Zeg maar, normaal doe ik het andersom. Normaal beleef ik iets en schrijf ik dan een tekst. En nu heb ik eerst de tekst en ga ik daarna erin denken. Ja, ik heb echt, kreeg ik als tip mee, alsof ik het aan vrienden vertel, zeg maar. Wat er gebeurt dat een vrouw, zeg maar, naar mij toe kwam. Het is een ex, een wat erotischer, mag ik het zo noemen?
1: Ja, zeker.
0: Vibe, zeg maar. Dus dat is het echt wel. Het doen is dat. Gewoon doe het.
1: Dus eigenlijk gewoon een beetje het spel van de liefde.
0: Het spel van de liefde, dankjewel.
1: Ja, zo is hij misschien wel alles samenvattend. Ja, toffe plaat geworden. Liedje is uiteraard overal te streamen en te downloaden. En we gaan het zo meteen eens hebben over de videoclip. Want die is opgenomen in Arnhem op dat welbekende plein, de Korenmarkt. Gewoon Jan, het is zijn nieuwste en die heet Doe Het.

0: Met Gerard Joling en Echte Vrienden. En ook Doe Het van Gewoon Jan. En dat is zijn nieuwste lekkere plaat geworden bij de optredens. Wat merk je? Gebeurt er wat? Beginnen mensen hem te herkennen, mee te zingen, mee te dansen?
1: Ja, het meezingen valt nog mee. Of tegen, net hoe je het wilt noemen. Hè? Maar inderdaad, men gaat er wel lekker op dansen. Ja, je moet ook eigenlijk wel. Je kan gewoon niet stilstaan bij de klanken die zo lekker door de speakers knallen.
0: Ja, gewoon een feestje.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe zit het dan met die korenmarkt? Is dat de plek als jij een keer een avondje vrij bent en je denkt, nou weet je wat, ik wil even de kroeg in, dat je dan daar ergens op stap gaat?
1: Ja, dat is toch wel... Ja, zeg maar, het is niet zoals vroeger, maar dat komt, ik ben zelf ook niet meer zoals vroeger natuurlijk. Maar dat is wel een beetje een soort van the place to be, wat het altijd was in Arnhem. En dan heb je een paar kroegen die ook wel bekend zijn om Hollandse muziek. En eentje is inderdaad waar de clip is opgenomen. Daar zijn veel avonden, veel Hollandse avonden inderdaad. Ja, dus het is altijd lekker om daarheen te gaan. Dat reist toch de muziek die je lekker vindt. En dan word je zelf ook nog gedraaid. Dus win-win.
0: Ja, dat is wel lekker. Is het ook wel eens dat ze je vragen van, joh Jan, heb je tijd om een avondje bij ons op de bar te staan om daar de boel een beetje te entertainen?
1: Ja, niet de hele avond. En dat komt omdat de enige kroeg waar dat wel zo was, die is, ik denk, vorige maand... Sinds vorige maand is hij er niet meer.
0: Nee, joh.
1: Om eventjes vriendelijk verwoorden.
0: Dat is zonde.
1: Dat is inderdaad zonde. Hij zat ook een beetje afgelegen. Maar dat was inderdaad... Daar konden we regelmatig even op de bar of achter de bar of podiumpje, zeg maar. Was heel leuk. Die is er niet meer.
0: Een beetje een soort broedplaats eigenlijk voor artiesten uit Arnhem en de regio.
1: Ja, zeker. Ja, dus het was echt leuk. En de barman al daar zelf kon zelf ook zeer goed zingen, moet ik eerlijk zeggen. En zonde waarom ze er niet meer zijn. Maar ja, zo gaat dat af en toe. Hè.
0: Weer een plekje verloren.
1: Ja, absoluut.
0: Maar
1: ja,
0: goed, zeg jij, die boekingen die ik dan wel heb, die zijn wel echt veel in de regio Arnhem. Of ga je ook echt wel naar buiten toe?
1: Ja, het is toch regio Arnhem inderdaad. Ik zie nu wel dat het een beetje gaat verspreiden. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad, ik heb er een paar staan, een beetje deze regionen op, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Maar het merendeel is inderdaad Arnhem-omgeving. En dat is toch, ja, als er een feest wordt gegeven in Arnhem. En de gasten al daar, ja, die komen ook vaak uit de regio. En als die een keer wat hebben, is het toch weer iets regionaals inderdaad.
0: Dus, Oké, je zit al wel een beetje in dat Arnhemse zangclubje, zeg maar. Met artiesten in die roulatie.
1: Ja, zeker, ja.
0: En wie vind je daar dan, zeg maar... de beste vind ik altijd een beetje gek om te zeggen. Dat is ook moeilijk. Maar zijn er Arnhemse artiesten waarvan je zegt van... maar dat vind ik altijd wel leuk. Of die stijl, daar hou ik echt van.
1: Willem Huisman. Die komt uit Arnhem.
0: Yes.
1: Even kijken, wie heb je nog meer eigenlijk?
0: Marvin.
1: Je hebt Marvin de Geest. Is ook leuk. Is ook
0: Kobus goed. Engels.
1: Kobus komt natuurlijk uit Arnhem. Dat zijn wel ook wel de betere, zeg maar. Je hebt best wel wat zangers inderdaad.
0: Danny Poppinghaus.
1: Ja, daar heb ik geen... ervaring mee.
0: Okay.
1: Dat ken ik verder niet, maar dat komt inderdaad vandaan. Ja, ze zijn al best wel wat inderdaad.
0: Ja, en jij hebt jezelf aan dat rijtje toegevoegd.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo is het dan ook wel weer.
1: Ja.
0: Ik heb jouw eerste plaat klaarstaan, Kom in mijn armen.
1: Ja.
0: Wat is nou het verschil tussen dat liedje, ook qua stem, en de nieuwe plaat?
1: Ik zou dan zeggen, bij Kom in mijn armen ligt de nadruk toch wat meer op de vocalen. Laat ik het even zo zeggen. Het is wat... Ja, het is een wat rustiger nummer natuurlijk. Meer een balladachtig nummer. Dus, en zeker bij Do It en Parijs, ja, is het toch meer het feestgedruis, zeg maar, waar je toch een beetje in wil mengen. En Kom in mijn armen is wat dat betreft meer een luisterliedje. Laat ik het dan even zo zeggen.
0: Maar als ik je nu ga vragen qua stem, zeg je, in die afgelopen 2 jaar ben ik er ook wel op vooruit gegaan. En hoor je dat dan zelf ook, die sprongen, die stappen?
1: Ja, ik ben er ook vooruit gegaan, absoluut. En dat, ik weet niet of je dat zozeer per se in de plaat terug hoort. Maar dat zit hem dan voornamelijk bij de optredens, zeg maar. Want in de studio en thuis, zeg maar, in de woonkamer, daar voel ik me eigenlijk altijd wel lekker vrij. En daar kan ik gewoon mijn ding doen.
0: Ja.
1: Maar als er dan publiek bij is, dan vond ik dat altijd wel wat enger, zeg maar. En dan komt soms zo'n plaat als Kom in mijn armen echt wel minder uit. En dat is nu beter dan vorig jaar.
0: En zeg jij dan ook, hoe minder publiek, hoe spannender en hoe groter de zaal, hoe meer mensen, ja, hoe relaxter?
1: Nou, hoe meer mensen enthousiast zijn. Dus als je 50 man hebt, waarvan er 30 enthousiast zijn, dat is top natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar als je 500 man hebt en je ziet eigenlijk maar 10 mensen, bij wijze van spreken, effectief meedoen, dan geeft dat toch weer een ander type druk. Dus het is het aantal zegt niet alles, maar meer het aantal mensen dat plezier heeft, dat bepaalt eigenlijk of dat toch weer een zekere druk komt.
0: Uiteindelijk gewoon heel veel zingen, heel veel
1: dat
0: optreden.
1: Is het gewoon.
0: En al die mensen blij maken.
1: Ja.
0: Het is Unity NL, de middagshow. Maxime Vroger na Gewoon Jan, zijn eerste. Kom in mijn armen.
2: Ik zag

0: Maxime Vroger en Wie. En ook hoorde je gewoon Jan. Ja, dat was dan zijn allereerste liedje. Kom in mijn armen. Is het er eentje die nog wel eens de revue passeert? Of eigenlijk stiekem nooit meer?
1: Ja, op zich wel. Niet super vaak hoor, maar ja, zeker mensen die me wel kennen, die vinden hem echt toch wel fijn om te horen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind hem ook heel leuk om te zingen en ik doe ook nog wel eens op TikTok live zingen en dan is hij ook graag gehoord.
0: Ja, dat is lekker. Dan zit je thuis en dan kan je die andere liedjes ook net wat makkelijker doen natuurlijk.
1: Precies, ja, want dat zijn heel veel nummers. Ja, daar kom je niet meer aan toe natuurlijk. Je hebt maar een half uur gemiddeld gezien. Dus ja, dan zoveel nummers kun je niet doen. En dan vind ik het altijd leuk om ook mijn eigen nummers, zeg maar, even het stof eraf te halen.
0: Hey, maar nu dan, de toekomst. Hoe zie jij deze muzikaal voor je? Sowieso zei je, over een paar weken dan gaat er wel weer wat gebeuren. En dit jaar moet er nog een liedje aankomen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dan verder?
1: Ja, ja, goeie. Ik ga ervan uit dat mijn volgende nummer dan wel een nummer 1 hit wordt. Nee, dat is gekkigheid. Ja, hoe dan verder? Ik ga onverdroten door. Ik heb zo gezegd. Ik haal er zo extreem veel energie en positiviteit uit. Ja, dat ik gewoon doorlopend merk aan mezelf. Dat ik gewoon beter word. En dat ik er meer enthousiasme uit krijg. En ook de mensen om mij heen. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat ik er zelf vrolijk van word en de mensen om mij heen aansteek. En ik verwacht dat tot in lengte der dagen zal blijven gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ik wil wel hoog niveau neerzetten.
0: Want hoe hoog ligt die lat dan bij jou, Jan?
1: Ja, een goede vraag.
0: Of wordt die steeds een beetje verlegd en komt die steeds hoger te liggen?
1: Ja, hij komt wel steeds hoger te liggen, dat sowieso. En dat zit hem eigenlijk in alle facetten. Maar wat ik zeg, ik wil gewoon voor kwaliteit gaan. En ja, daardoor ook Vredeveld en Rusje, zeg maar. En dat kan wellicht ook een keer met een andere producer-team zijn. Maar het niveau moet gewoon goed zijn. En ik weet gewoon zeker dat er ergens een moment komt, ja, dat de nummers gewoon echt aanslaan. Daar ga ik gewoon voor, wat ik zeg. En dat vind ik het mooie, dat zei ik net nog eventjes. Dat is ook de magie, zeg maar. Dat je elke keer bezig bent met muziek waarvan je denkt, daar zit echt potentie in. En dat kan hem wel eens gaan worden. En ook al is dat dan niet zo, is dat met de volgende plaat weer idem dito. En zo blijf je altijd, zeg maar, leven en genieten eigenlijk.
0: Ja, uiteindelijk gewoon heel veel plezier erin hebben.
1: Zeker.
0: Eruit halen wat erin zit.
1: Ja.
0: En als we dan echt even serieus naar het stappenplan gaan kijken over exact een jaar, 7 september 2027. Wat moet er dan, als het aan jou ligt, gebeurd zijn?
1: Nou, dan moet ik in ieder geval nog een keer op de Vierdaagse feesten hebben gestaan. Want daar is het voor mij begonnen. En daar mocht ik dit jaar voor het eerst ook 2 keer staan.
0: Ah, tof.
1: Ja, maar met alle respect, dat is dan, zeg maar, op een tijdstip waarvan je denkt, super gaaf dat ik er mag staan. Maar zeg maar, mocht ik bijvoorbeeld zaterdag om 4 uur mocht ik hem openen, wat heel gaaf is. Maar dan wil ik een keer 9 uur ergens main stage, zeg maar. Nou, dat.
0: Dus dik groot podium dik en een paar duizend podium. Man voor je neus.
1: Ja, dus ik zou zeggen, ik hou toch de Vierdaagse als maatstaf aan.
0: Okay.
1: Dat moet er gebeurd zijn dan.
0: De leidraad voor gewoon Jan. Nou, ja. Ik ben heel erg benieuwd. Wij gaan dat hier bij Unity NL in de gaten houden. En hoe ben jij te vinden? Je vertelde al af en toe, dan ga je live.
1: Ja, op de socials is @gewoonjan.me. En me is M-E. Dat mag ook op www.gewoonjan.me. Maar Instagram, TikTok ga ik regelmatig live. En ja, dat eigenlijk. Dus @gewoonjan.me.
0: Ik vond het tof om je te leren kennen vandaag hier.
1: Yes, zeker, jij bedankt.
0: De bekende foto, die moeten we nog even maken voor het bord van Unity NL. Die komt op Facebook en Instagram. Daar heten wij unitynl.nl. En voor zometeen, maak er een mooie maandagavond van.
1: Zeker.
0: En rij voorzichtig richting Arnhem.
1: Dankjewel.
0: Unity NL met nu nieuwe muziek van Samuel Belten en Russo. Dit is Boom.

Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. En aankomende vrijdag dan gaat alweer de opvolger van dit liedje uitkomen. En die ga je natuurlijk vanaf aankomende week nieuw horen op de playlist van Unity.nl. Nou, net hier gewoon Jan in de studio. We hadden het over zijn nieuwe liedje. Doe het, komt uit de studio van Vredeveld en Russian. En ben je nou benieuwd hoe gewoon Jan, afkomstig uit Arnhem, eruit ziet? Nou, zijn foto staat inmiddels op Instagram. En daar heten wij unitynl.nl en uiteraard ook op Facebook. Zo meteen een ex-singletrack van de 3J's. Eerst hoor je Gino Graus. Dit

vragen voor de drie J's. Dat gaat een soort van uitbrakken worden van de kermis in Volendam. Die is nog op dit moment bezig. Vandaag de allerlaatste dag. En dan is het weer gedaan met dat enorm grote feest daar in dat vissersdorpje. Ja, de drie J's en je zit in mijn hoofd. Ik ben trouwens wel benieuwd wat dan dit jaar uiteindelijk die hele grote kermishit gaat worden. En of dat uiteindelijk ook een landelijke hit gaat worden. Daarvoor nog Gino Graus en Leef de Dag. Einde van de middagshow voor maandag 7 september. Straks na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen vanaf 5 uur een nieuwe middagshow. Ben je benieuwd wie er te gast is in de studio? Check dan de agenda via unitynl.nl. Maak er een fijne avond van. Heb ik nu voor je Stef Ekel. Dit is Genieten zonder spijt.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade doe je er 15 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. Verder nog file bij Brielle op de A15 richting Rotterdam. 15 minuten vertraging hier. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen Alfred Nieuwveen en Bouwbrugge ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd. En ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar. En volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer 1 melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden er in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Veel files worden korter, maar er staan nog enkele. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Ook hier staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 9 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Woubrugge doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd. En ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar. En volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer 1 melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Unity NL op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.